0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Er zijn geen meldingen van gewonden op deze Amerikaanse eilandengroep bij de Filipijnen. Afgelopen nacht is een 38-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een steekpartij in de Maria Austriastraat op het Haveneiland in de wijk Eiburg. Volgens de politie ontstond het steekincident na een ruzie. Het parool meldt dat er bij die ruzie tussen de 15 en 20 personen betrokken waren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de steekpartij in de hoofdstad. Bij een inbraak in het Lalique Museum in het oosten van Frankrijk zijn gisterochtend zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. De buit zou volgens Franse media miljoenen euro's waard zijn. De inbrekers sloegen in alle vroegte op de zondagmorgen toe en verdwenen voordat de politie ter plaatse was. Het museum in Wengen-sur-Moder in de Franse Elzas blijft voorlopig gesloten en de politie onderzoekt de bewakingsbeelden. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.

van Voor de Wekker Wakker op deze maandagochtend. Ik zeg goedemorgen, welkom bij dit ochtendradio Vuitton. Nou, het was eigenlijk weer een manic Sunday evening. Jongens, heb je het gezien, die wedstrijd? Noorwegen, Brazilië. Ja, iedereen dacht een beetje van, Brazilië die zal het wel redden. Brazilië die gaat het worden. Maar Brazilië is het niet geworden. Noorwegen heeft gewonnen dankzij een overwinning. Hebben ze nu de kwartfinales van het WK voetbal bereikt. Ja, wie anders dan Erling Haaland. Die bezorgde de Nooren met twee knappe goals. In het slotkwartier de verrassende winst op de vijfvoudige wereldkampioen. Ja, Noorwegen speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de achtste finale. En het is voor het eerst sinds het WK van 1990... dat Brazilië voor de kwartfinales is uitgeschakeld. Ja. Ja, de confrontatie tussen Noorwegen en Brazilië die had een stormachtig begin. Misschien heb je het een beetje gevolgd. Na drie minuten dacht men al te scoren voor de Nooren. Maar de treffer ging niet door omdat iemand buitenspel had gestaan van Noorwegen. Nou, de Brazilianen die speelden voor het eerst in hun klassieke outfit. Geel shirt, blauwe broek en witte kousen. Oftewel de Canarie outfit, hè. Ja, nou ja, Brazilië die liet voor rust het balbezit aan Noorwegen. Maar werd wel gevaarlijk. Nou ja, uiteindelijk heeft dus Noorwegen gewonnen, hè. Ja, Noorwegen gaat dus door. Die gaat weer een stapje verder. En ik wil niet veel zeggen, hoor. Maar ik vond ze goed voetballen. Volgens mij kan het maar zo zijn dat Noorwegen bijvoorbeeld misschien die finale plek wel redt, hè. Ja. Maar goed, ze zijn er in Noorwegen in elk geval heel erg blij om. Ze hebben zelfs liedjes die al de roem floreren. Dus wat dat betreft hierbij de felicitaties voor onze Vikingen, oftewel de Noormannen.

0: Ja, gewoon een keer de versie van Corrie Konings.
1: In heel Europa was er niemand zoals hij.
0: En mijn opa.
1: Mijn opa, mijn opa, mijn opa.
0: Leuk om terug te horen van heel lang geleden. Het is nooit een groot hit geworden voor Corrie Konings, maar ze had het toen wel lekker gecoverd, hè? Ja. Ja, het Amsterdamse Theater De Kleine Comedie heeft wat nieuws bedacht. Nou ja, helemaal nieuw is het niet, want het is al heel oud concept. Ja, het is een gratis telefoonnummer in het leven geroepen voor moppenliefhebbers. Het is de Geinlijn. Ja, bellers krijgen een mop te horen die door een bekende Nederlander of cabaretier verteld wordt. Ja, de moppetappers zijn Casper van der Laan bijvoorbeeld, Joep van het Hek, Sarah Kroos. Het zijn eigenlijk de spelers van de comedie. Ja, De Geinlijn heeft geen grote doel, het is gewoon voor een glimlach voor wie die op dat moment kan gebruiken. Ja, ik zei het al, het is al een oud idee uit de jaren 70. Max Tailleur, die had het toen ook al. Een soort moppenlijn. Ja. En als je dan met die Geinlijn belde, kreeg je een mop te horen. Nou ja, nu ook. En de nieuwe Geinlijn is redelijk populair, wordt al redelijk gebeld. Ja, op de eerste dag zijn er al 1000 belletjes geweest, hè, voor de Geinlijn. Ja, dus de Kleine Comedie in Amsterdam, die is dus begonnen met een oud item, de Geinlijn, weer nieuw leven in te blazen. Ja, ik heb ook 3 mopjes. 2 van die Geinlijn en eentje van een bekende Rotterdammer. Even kijken hoor, wat ik kan vinden. Ik denk het wel.
2: Begin de dag met een lach.
3: Erik van Vliet, goedemorgen.
4: Er komt een dentist met een dokter. Zegt de dokter, kleed u zich eerst maar even aan.
5: Brammetje die gaat voor de eerste keer op stap s'nachts. En die heeft een slok op en die loopt op de wallen. En die kijkt naar de overkant, ziet hij zijn vader staan. Dus die roept, hé pap, hé jongen, dus die rent zo om. Zegt tegen zijn vader, zegt pap, wat doe jij nou in godsnaam hier? Hij zegt, ja jongen, voor die 5 tientjes ga ik je moeder niet wakker maken.
6: Fred heeft een bril nodig, dus hij gaat naar de opticien, hij loopt die winkel binnen. En hij zegt, goedemiddag, ik heb een bril nodig. Wat als die mevrouw in de winkel zegt, dat klopt.

0: Leroy Denley, en ik gaf jou toch alles bij je voor de wekker wakker. Ja, vandaag wordt een redelijke dag. We hebben eerst wat bewolking, spatje regen. Op andere plekken is het droog, een mix van zon en wolken. Vanmiddag is het overal droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Temperaturen liggen tussen de 19 graden in het noorden van de Lage Landen en 29 graden in Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. We hebben te maken met een krachtige noordwestenwind, 3 tot 5 boven. Vanavond en de nacht richting dinsdag is het ook weer droog met brede opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. En dan hebben we ook weer een westenwind. En ja, als we dan kijken naar dinsdag alvast, dan verandert er weinig. Ongeveer hetzelfde beeld als vandaag. Ja, vandaag worden dus 29 graden, jongens. Dus we kunnen vandaag zeg maar de korte broek weer aantrekken.
1: Dit is de dagtopper.

Jefferson en California Dreaming is vandaag de dag toppen. Ja, we kennen natuurlijk het liedje van de mamas en de papas, hè? Ja, dat was het origineel, hè, van de mamas en de papas, hè, California Dreaming. En Kate Hudson heeft het leuk gecoverd. Ja, lekker kort trouwens ook. 2 minuten duurde het liedje maar, hè, vandaag als dagtopper, hè. Goed, we gaan even kijken naar het nieuws. Ja, nou ja, Engeland heeft afgelopen zondag ten koste van Mexico de kwartfinales van het WK bereikt. Dat was een voetbalgevecht. Ja, Engeland die trok uiteindelijk aan het langste eind. Ondanks dat ze een rode kaart kregen. Nou ja, in elk geval, er zijn 2 topspelers geweest. Jude Bellingham en Harry Kane. En die maakten het grote verschil. En de gemeente en de provincies die mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven. Als ze eerder bijvoorbeeld laten afschieten. Als wolven bijvoorbeeld mensen aanvallen, agressief zijn of 2 weken meerdere keren paarden of vee aanvallen. Dan kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. Nou ja, de staatssecretaris van de VVD die vindt de situatie met probleemwolven zo verergerd dat hij een zogeheten AMVB, een algemene maatregel van bestuur, in werking zet. Ja, de Kamer die debatteert pas na het reces over het nemen van zo'n maatregel. Maar de VVD vindt dat het lange wachten niet verantwoord is. Ja, de staatssecretaris die schrijft ook dat de scherpere regels over 2 weken moeten ingaan. Ja, de grote vraag is, wat is nu een probleemwolf? Nou ja, van probleemwolven is sprake als deze dieren mensen verwonden bijvoorbeeld. Of als de wolven agressief reageren. Ook een dier dat in 2 weken tijd 2 keer veedieren of paarden in een stal of achter een raster heeft aangevallen. Dat wordt een probleemwolf genoemd, hè? Ja, nou ja, de Kamer heeft het kabinet al eerder gevraagd om met een juridisch houdbare beheersstrategie te komen. En daar werkt momenteel het kabinet aan. Maar ja, vanwege de toenemende incidenten wil Erkens gemeente en provincie ondertussen meer bieden om bij incidenten op te treden. Hallo, waar is het idee gebleven van in het begin toen die wolf er was? Van, hé, we mogen niks doen met die wolf. Want de wolf, die mogen blij zijn dat hij er weer is. En toen zeiden we al van, pas op, want die wolf die gaat zich vermenigvuldigen. Er komen er straks veel te veel. Nou ja, bijvoorbeeld in de provincie Utrecht, daar had men in de tijd al een afschietverbod gegeven om probleemwolf Bram neer te schieten. Maar dat bleek toch niet te mogen. En het was nogal vreemd. Toen was er ook nog een keer een provincie die ging met paintballgeweren in de weer, met verfballetjes. Ja, werkte ook niet echt. En er was nogal wat commentaar op van de dierenbescherming. Ja, als je bijvoorbeeld gaat tellen dat er momenteel al 14 wolvenroedels in de Lage Landen leven. Dat is heel erg veel. En veel natuurliefhebbers en ecologen die zien nog steeds de wolf als een verrijking van de natuur. Maar ja, de boeren en de mensen in de dorpen en de steden, want daar komt hij ook steeds dichterbij, die zien het als een bedreiging. Ja, mensen worden aangevallen en ook vee, hè. Dus ja, er komt dus binnenkort een nieuwe wet voor, hè. Ja, ik was een beetje geschrokken ook. Even wat anders. Oud-gitarist en songwriter Gerard de Braconier is overleden. 70 jaar is hij geworden. En hij was al een tijdje ziek. Hij maakte van 1978 tot 1983 maakte hij deel uit van de popgroep Toontje Lager. Die bekend werden met Zoveel te doen. Net als in de film en stiekem gedanst. Ja, samen met de toetsenist Beth Hemmelink schreef hij onder meer het nummer De deur staat altijd op een kier. Nou ja, na zijn vertrek met Toontje Lager richtte de Braconier samen met een oud bandgenoot Joost Witte de band Captain Gumbo op. Maar ja, die groep die scoorde in 1991 ook nog een keer grote hits, hè. Maar ja, we kennen hem natuurlijk meer van Toontje Lager, hè. Ja. De Braconier. Ja, hij is niet meer. Hij is naar de eeuwige jachtvelden, zoals we wel eens zeggen. Rest in peace, de oud-gitarist en songwriter van Toontje Lager. Nou, we hebben een liedje. En dat is natuurlijk deze, hè. Het is maandag, dus we hebben veel te doen.

0: Bruno Mars. Something serious bij Voor de Wekker Wakker. Ja, Bruno Mars treedt nog op. Hè? Morgen onder andere natuurlijk in de Johan Cruijff Arena, ja, in Amsterdam. En ook 10 juli, maar dan moet je er eventjes voor reizen. Want dan begint hij aan zijn tour in Madrid. Hè? Ja, dan gaat hij daar dus optreden. Hè? Goed, Voor de Wekker Wakker. Nog meer nieuws vandaag, afgelopen nacht. Nou ja, bekend geworden dat schrijfster Marianne Berk is overleden. Ze is 93 jaar geworden. Dat heeft de familie bekendgemaakt via de uitgeverij. Ja, Marianne Berk kennen we natuurlijk van verhalen en series. Maar vooral van de baanbrekende serie Vrouwenvleugel, hè, die ze ooit heeft geschreven. Ja. En vandaag natuurlijk ook weer voetbal. Leuke wedstrijden. Portugal-Spanje bijvoorbeeld. Dat begint vanavond om 9 uur. De Verenigde Staten tegen België. Dat is de komende nacht om 2 uur. Om 6 uur morgenavond Argentinië-Egypte. Zwitserland-Colombia is morgen om 10 uur in de avond. Donderdag dan Frankrijk-Marokko. Ja, ook een topwedstrijd. En dan beginnen de kwartfinales op vrijdag. En dan ook nog een keer de grote grande finale. De halve finale trouwens ook, hè, op 14 juli. En de grand finale op 15 juli om 9 uur. Dan gaan de twee beste tegen elkaar. En dan wordt bepaald wie de wereldkampioen voor 2026 worden. Ja, 20 juli, dan gaat het voor ons ook beginnen. Want dan zitten we in de Franse Week.
1: Een hele goede morgen.
0: Van 20 tot 26 juli.
1: Dit is de Franse Week.
0: De Franse Week.

0: Oké, dan. Jij bent alles. Afro Bros, John West en Billy Dans. En jij bent alles, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag de verjaardag trouwens van de Dalai Lama. Ja, de huidige 14e Dalai Lama werd geboren als Liamo Dondrup op 6 juli 1935. Vandaag wordt wereldwijd zeg maar stilgestaan bij de verjaardag van de Dalai Lama. Dus het is vandaag vooral in Tibet heel groot feest.
1: Back to the 80s.

cent. Heel goed bij jou. Ik zit met mijn handen in de bal.

0: nibbeltje, en een schroefje, en een moertje, en een baltje. Een nibbeltje, en een schroefje, en een moertje, en een baltje.
1: Een nibbeltje, en een schroefje, en een moertje, en een baltje. Oh,
0: wat is dit nou?
1: We doen het andersom.
0: Wat is dit nou?
2: We zijn omgedraaid.
1: Ik sorry, ja.
2: Het is andersom.
1: Het bouwtje is zo
2: weer. Sorry, ik had
0: het niet.
2: Nou, gek, we zijn verkeerd gaan staan.
0: Oké.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaat.

Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.

Stevie Wonder, ja, niet de hele dag, maar wel af en toe eventjes verkering. Hè? Part-time lover, ja, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. We begonnen deze uitzending met Dahul en Meet Her at the Love Parade. Hey, goedemorgen, tweede uur voor de Wekker Wakker op Langstraat FM is weer een feit geworden op deze maandag. Hè? Ja. Ja, met Spanje tegen Portugal en België tegen de Verenigde Staten belooft het vanavond weer een mooie sportavond te worden. Eerder op de dag vraagt ook nog een keertje het bedrijf achter DigiD de rechter om uitspraak te doen over het overnameverbod. Hè? Ja. Ja, vandaag vooral in het noordoosten bewolking, ook een spatje regen. Vanmiddag is het overal droog. In de Langstraat ook zon en wolken. De meeste zon vinden we ook in de Langstraat. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. We hebben te maken met een matige westenwind. Hè? Ja. Ja, ik had het eerste uur, hadden we het ook al gemeld. De Brakonier is overleden. Hij maakte deel uit van de popgroep Toontje Lager. Bekend werd met Zoveel te doen, net als in de film Stiekem Gedanst. Met toetsenist Bert Hemmelink schreef hij onder meer het nummer De deur staat altijd op een kier. Ja, na zijn vertrek met Toontje Lager richtte de Brakonier ook nog samen met een ander bandlid, Joost Witte, de band Captain Gumbo op. Ja, die groep scoorde in 1991 een hit met Alon de Lafayette. Ja, dat was een grote hit. Ja, de gitarist die heeft al eerder laten weten via de website dat hij ongeneeslijk ziek is. En ja, hij heeft het inderdaad niet gered, nee. Maar goed, hij maakte dus deel uit. Hij had dus ook de band opgericht, Captain Gumbo. Hij is niet meer de Brakonier. Rest in peace.

0: stop the shining. Can't stop the shining. Can't stop the shining. You wanna stop the shining? You wanna stop the shining? You wanna stop the shining? You wanna stop the shining? Wyclef Jean en Be Trying to Stay Alive, met al die oude liedjes uit de jaren 70 erin verwerkt. Hè? Zoals oud en nieuw elkaar dan weer ontmoeten. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Het is maandag 6 juli. Even het nieuws. Ja, super tyfoon Bavi is aangekomen. Afgelopen nacht op het Amerikaanse territorium bij de Marianen in de Stille Oceaan. Er zijn windsnelheden van 290 kilometer per uur. Ja, catastrofale schade is er. Levensgevaarlijke situaties. Ja, wij zeuren dan in Nederland als we een beetje een windje hebben. Maar daar is het dus echt een heftige wind. Ja, we houden stand, zo zegt de woordvoerder van het gemeentehuis op het eiland. Ongeveer 1500 inwoners zijn daar. Het is onderdeel van het Amerikaanse overzeesgebied in de Stille Oceaan. De supertyfoon die staat gelijk aan een categorie 5 orkaan. De meest krachtige orkaan die er maar kan bestaan, hè. Ja, en nieuws uit Frankrijk. Er zijn geen toeschouwers welkom bij de finale van de derde etappe van de Tour de France. Die wordt verreden. Het gevaar door natuurbranden in de regio waar de bergrit van Spanje naar Frankrijk finisht is te groot, zo zeggen de experts. Dat heeft ook het bestuur van het Franse departement gedaan. Samen met de tourdirecteur. Ja, in de omgeving van de finishplaats Los Angeles woeden namelijk natuurbranden. Ja, en helemaal schrappen van de etappe, dat was net even een stap te ver, dus dat heeft mij niet gedaan. Maar er is in elk geval geen publiek welkom. Het is te gevaarlijk, ja. Het is vandaag Sint Godelieve. Het staat op de heilige kalender. Ze is een regenheilige. Nou ja, we krijgen vandaag, als het goed is, geen regen. Dus wat dat betreft houden we het wel droog. Maar regent het vandaag bijvoorbeeld, dan kan het nog 6 weken blijven regenen. Kijk, op deze dag kan het ook behoorlijk regenen. Als het op Sint Godelieve regent, vult ze haar putje voor 40 dagen. Zo. Dat wil wel. Ja, vandaag wordt er trouwens ook nog patent verleend op een machine die schoenen maakt. Misschien staat hij ook wel in het Schoenenmuseum in Waalwijk, wie zal het zeggen. Lyman Blake, die heeft hem namelijk uitgevonden in 1858. En in 1912 in Stockholm worden de 5e Olympische Spelen geopend. Ja, atleten uit 5 continenten strijden tegen elkaar. Nieuw zijn bijvoorbeeld de fotofinish en de elektronische tijdmeting. Ja, de Amerikaanse atleet Tolp, die wint 2 gouden medailles. Maar hij moet ze uiteindelijk inleveren, omdat blijkt dat hij geen amateursporter is. Hij is namelijk ooit honkbalspeler geweest en kreeg destijds daarvoor ook betaald. Dus werd hij helemaal gedisqualificeerd.
1: De back-to-back classic, de 90s hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De politie Waalwijk heeft meerdere bestuurders bekeurd die de gesloten verklaring aan de Meidoornweg negeren. In verband met werkzaamheden aan de Winterdijk is de weg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer om overlast te voorkomen. De politie concludeert dat niet iedereen zich daaraan houdt. Op Facebook zijn veel mensen niet blij met deze gesloten verklaring. Voor hen is het nu heel erg omrijden om in Sprangkapelle te komen. De Brokantenmarkt in Heusden krijgt een nieuwe locatie. De gemeente heeft besloten om de markt te verplaatsen van het Beugdplein naar de Vismarkt. Vooral de verkopers van de markt zijn niet blij met het besluit. De vismarkt is kleiner en het is moeilijker om daar te laden en lossen. In september of oktober wordt de markt voor het eerst op de nieuwe locatie gehouden. Dongen verzamelden zich deze zondag weer voor een ouderwets potje stoepranden. Bij Café de Viersprong stond de vijfde editie van het Tets-toernooi op het programma. Meer dan 60 teams deden mee om zoveel mogelijk punten in de wacht te slepen. Ieder jaar gaat de opbrengst van een Tets-toernooi naar een goed doel. Dit jaar was dat stichting Broeder Reparatus. RKC Waalwijk is volop bezig met de voorbereidingen voor aankomend seizoen. Afgelopen weekend speelde RKC de tweede oefenwedstrijd tegen Jong AZ. De wedstrijd eindigde in 1-1 met een doelpunt van RKC-jongeling Hai van Gemert. Ook kan RKC voor komend seizoen opnieuw rekenen op Dwight Lodewegers. Hij blijft ook dit seizoen onderdeel van de technische staf van Sander Duits. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.
2: Goedemorgen. Elke werkdag.

0: Erik op maandag.
1: Alright. Oh yeah. Nummer 13. Langstraat FM. Actualiteit.

gisteren niet naartoe gekomen, want het was eigenlijk de ultieme zondagsplaat. Maar we dachten van, schuiven we even op naar de maandag. Naar Daddy's Girl, Rita Valla. Bij Voor de Wekker Wakker.

Voor de wekker wakker, het tweede uur. Het is inmiddels 7:42 al op Langstraat FM. Ja, op deze dag in 1996 staat een liedje van de Fugees op de eerste plaats. Killing Me Softly. 6 weken lang staat het op de allereerste plaats in de hoogste regionen. Ja, het liedje is trouwens tot mijn grote verbazing zo vaak gedaan door anderen, dat ik heb even een aantal op een rijtje gezet. Even luisteren hoor. Rutje Kot bijvoorbeeld.

0: krijgt die heeft het dus ook een keertje gedaan. Zelfs Irene Moors die laat van zich horen. Die heeft hem ook een keer gedaan. Ja, inderdaad.
1: Oké, Irene.
2: Ja.
1: Heb je de tekst?
2: Yo.
1: Yeah. Oké, daar gaat ie.
2: We waren beste maatjes.
0: Nou goed, dat was dus Irene Moors. Ook CJ Johnson heeft hem een keertje gedaan met Killing Me Softly. Dat was deze. Die vind ik trouwens wel...

opgezet. Zo vaak gecoverd, hè. Ja, Alberto Fleck die heeft hem ook gedaan natuurlijk. Ja, en die gaan we dus nu draaien. Hè. 1996 was het de absolute nummer 1 in de top 40.

bij Voor de Wekker Wakker, de Franse Week. Dan komen er extra veel leuke Franse liedjes voorbij in dit ochtendradioprogramma. Je kunt ook een leuk Frans liedje doorgeven. Hè? Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com. Hè? Wie weet komt dan wel het Franse liedje, jouw favoriete Franse liedje voorbij. Ja, nieuws. Docenten van de Haagse Hogeschool die slaan alarm over de werkcultuur op de onderwijsinstelling. Volgens docenten die anoniem willen blijven is er sprake van intimidatie, machtsmisbruik en pesterijen. In 2 jaar tijd zijn meer dan 100 meldingen bij de ombudsman binnengekomen. Vanwege het hoge aantal is de arbeidsinspectie ook nog op onderzoek gegaan in Den Haag, bij de hogeschool. En ze zijn ook gestart met het onderzoek naar de werkomstandigheden op de hogeschool. Ja, en vanmorgen, of beter gezegd afgelopen zondag, toen lukte het om meerdere daders het Lalique Museum binnen te dringen. Rond dat tijdstip gingen meerdere alarmen af. En toen werd het duidelijk dat er was ingebroken toen een schoonmaakster in de vroege ochtend aan haar dienst begon. Ja, in het museum weer een inbraak. Dus zo goed is het niet met die beveiligingen gesteld daar in die museums. Ja, het kan ook zijn dat de inbraak niet eerder werd opgemerkt. Dat wordt nu onderzocht. Zo werkt het museum samen met een beveiligingsbedrijf dat pas om 7 uur een medewerker op pad stuurt. Dat is een beetje laat natuurlijk, hè? Want dan is de boel al leeggehaald, zou ik bijna willen zeggen. En nog meer nieuws. Anthony Albanese heeft afgelopen maandag zijn excuses aangeboden voor de opmerkingen die hij had gemaakt in de podcast Burst Deep. De Australische premier zei dat hij wel seks wilde hebben met popster Kylie Minogue. Ja, nou dat moet je als president van een land natuurlijk niet zeggen, want dan wordt het gelijk breed uitgemeten in de media. Ja, hij is inmiddels 63 jaar. Hij werd vorige week in een interview gevraagd met welke Australische artiest hij zou willen seksen, trouwen of daten. En toen zei hij zonder enige schroom Kylie Minogue. Ja, Albanese kreeg de afgelopen dagen veel kritiek. Zo omschreef een Australisch parlementslid de opmerking als een respectloze inschattingsfout. Ja, zo kun je het natuurlijk ook zien. Je kunt ook zeggen dat die man eerlijk is. Die zegt gewoon eerlijk dat hij seks wil met Kylie Minogue. Ja, er werd hem dus wel die vraag gesteld. Ja, de premier ging vervolgens diep door het stof. Hij zegt, ik bied mijn excuses aan voor de opmerkingen. Zo stond er maandag ook te lezen in een verklaring die via zijn kantoor werd verspreid. Hè? Ja, Kylie Minogue, ja. Ja, vroeger vond ik ze wel een leuke dame. Toen zag ze er wel mooi uit. Maar ze is natuurlijk inmiddels ook al wat ouder geworden, hè? Kom nou. Laten we eerlijk wezen. Ja. Hier is alweer zo'n oud liedje van Kylie Minogue, hè? Ja. Hier is The Locomotion.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
3: Bel ons op 06 579 07376
2: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Lijnstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek

signalen van inmenging in de verkiezingen door onder meer Rusland, China en Iran. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.

0: solo. Ja, in verband met het overlijden van de braconier, ja, de gitarist van Tootje Lager. En toetsenist. Hij deed eigenlijk alles. Ja. Ex-lid van Tootje Lager, dus overleden. En ook van zijn eigen band die hij opgericht heeft. Hè. Ja. Captain Gumball was er toen, ja. Goed voor de wekker wakker. Welkom, het is 8:10. Dit is het ochtendradioprogramma op Langstraat FM. En we zijn er echt waar. We zijn er elke dag. Hè. Maakt niet uit wat voor dag je aanzet. We zijn er altijd van 6 tot 9. En op zaterdag en zondag van 7 tot 9.
1: De back-to-back classic.
0: Ja. En daar komen ze weer aan. 2 jaren 90 liedjes achter elkaar. Samengesteld door de voice-over. Back to the 90s.

0: Lekker is dat, hè? Twee van die lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar in de back-to-back classic. Ja, even het nieuws vandaag. Een kraker op het WK voetbal. Om 9 uur vanavond treft Europees kampioen Spanje het Portugal van Ronaldo. De tweede wedstrijd begint om 2 uur vannacht. België tegen VS. En beide wedstrijden zijn natuurlijk weer live te volgen via de sportapps. En in Rotterdam vandaag dient het kort geding van Solvinity tegen de Nederlandse overheid. Het bedrijf dat DigiD beheert zal worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Maar de staatssecretaris die heeft toen de overname verboden. En op dag 17 van de corona-enquête staat het omstreden corona-toegangsbewijs en de grote vaccinatiecampagne centraal. Jaap van Delden, de programmadirecteur van vaccinatie van het RIVM, en Marjolein Zollema, directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, die worden vandaag verhoord. Ja, en de uitvaart van het gedode Iraanse leider Khamenei gaat verder. Zijn lichaam wordt in processie overgebracht van Teheran naar de heilige stad Qom. Ja. En de derde etappe van de Tour de France gaat door, ondanks de bosbranden, want die zijn er veel in Zuid-Europa. Wel is ervoor gekozen uit voorzorg geen publiek toe te staan op delen van de route. Die gaat van het Spaanse Granolles door de Pyreneeën naar naar een ander deel van Frankrijk. De etappe is vanaf 1 uur live te volgen, natuurlijk via de bekende sportkanalen. Ja, en bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen gedood. 46 mensen zijn gewond geraakt. Dat heeft het hoofd van de militaire bestuurs van de Oekraïnse hoofdstad gemeld. Ook is er volgens de autoriteiten een flatgebouw voor een deel vernietigd. Ja, nou ja, afgelopen nacht op het WK. Engeland heeft voor de 11e keer de kwartfinales van het WK bereikt. En Noorwegen is ook in de volgende ronde terechtgekomen. Dat wordt de tegenstander van Engeland. Ja. Dus spannende wedstrijden, jongens, komen eraan. Echt hele spannende wedstrijden. Ja, en verder dat Gerard de Braconier is overleden. 70 jaar geworden. Hij was natuurlijk van Toontje Lager. En we hebben al wat liedjes gedraaid natuurlijk. En er zijn in Zuid-Frankrijk tienduizenden mensen geëvacueerd. Omdat er heel veel bosbranden zijn.
1: Erik van Vliet, goedemorgen.
2: Info en hit.
3: Langstraat FM.
0: Goed, de hoogste tijd voor de dagtopper.
4: Dit is de dagtopper.
0: Dat zeg ik. Kate Hudson.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. De politie Waalwijk heeft meerdere bestuurders bekeurd die de gesloten verklaring aan de Meidoornweg negeren. In verband met werkzaamheden aan de Winterdijk is de weg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer om overlast te voorkomen. De politie concludeert dat niet iedereen zich daaraan houdt. Op Facebook zijn veel mensen niet blij met deze gesloten verklaring. Voor hen is het nu heel erg omrijden om in Sprangkapelle te komen. De Brokantenmarkt in Heusden krijgt een nieuwe locatie. De gemeente heeft besloten om de markt te verplaatsen van het Beugdplein naar de Vismarkt. Vooral de verkopers van de markt zijn niet blij met het besluit. De vismarkt is kleiner en het is moeilijker om daar te laden en lossen. In september of oktober wordt de markt voor het eerst op de nieuwe locatie gehouden. Dongen verzamelden zich deze zondag weer voor een ouderwets potje stoepranden. Bij Café de Viersprong stond de vijfde editie van het Tets-toernooi op het programma. Meer dan 60 teams deden mee om zoveel mogelijk punten in de wacht te slepen. Ieder jaar gaat de opbrengst van een Tets-toernooi naar een goed doel. Dit jaar was dat stichting Broeder Reparatus. RKC Waalwijk is volop bezig met de voorbereidingen voor aankomend seizoen. Afgelopen weekend speelde RKC de tweede oefenwedstrijd tegen Jong AZ. De wedstrijd eindigde in 1-1 met een doelpunt van RKC-jongeling Hai van Gemert. Ook kan RKC voor komend seizoen opnieuw rekenen op Dwight Lodewegers. Hij blijft ook dit seizoen onderdeel van de technische staf van Sander Duits. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

En misschien komt hij deze week nog wel een keer voorbij, hè? Wie zal het zeggen? Voor de wekker wakker, het is 8:54. Welkom bij Langstraat FM. We kijken even naar het nieuws. Ja, opvallende beelden, hè, vanuit de Drechttunnel. Misschien heb je het gelezen in de A16. Of op de A16 tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat kun je zien hoe een hondje door de tunnel loopt. En vervolgens een rij stilstaande automobilisten passeert. Ja, uiteindelijk is de hond in veiligheid gesteld door wat automobilisten. En ja, Rijkswaterstaat zag hem op de camera. Dus hebben ze eventjes de boel afgesloten. Ja, jongens, een hondje die was waarschijnlijk onderweg naar zijn baasje of zo. Die dacht van, weet je wat, ik pak gewoon de tunnel. Ja, waarom niet, hè? Ja, en Taylor Swift en de American voetbalspeler Travis Kelce zijn afgelopen vrijdag getrouwd in de concerthal Madison Square Garden in New York. 1000 vrienden van het stel waren er ook bij, onder wie veel beroemdheden. Afgelopen vrijdag verscheen de tekst Just and Married. Just Married, zo moet ik eigenlijk zeggen, op de grote schermen aan de buitenkant van Square Garden. Ja, de TNT stond daarbij voor Taylor en Travis. Ja, de publieke boodschap bleef nog een beetje geheim. Maar men wist niet helemaal zeker of die daadwerkelijk, die bruiloft, zou plaatsvinden in New York. Het bleef tot op het laatste moment onduidelijk. Maar ze zijn dus uiteindelijk dus toch getrouwd, hè? Ja, ja, Taylor Swift, hè? Wat een artiest, jongens. Ja, hebben we trouwens al geswift today? Nee, hè? Nog niet, hè? Nee, we hebben nog niet geswift. Dus waarom niet? We gaan even swiften. Hier is Taylor Swiftje.

0: Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
1: Dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
0: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.

moeten nog wel even wachten voor een concertje binnen de stadsmuren van de Lage Landen. Want Jason Moraes die treedt er niet op. Wel in Kuala Lumpur, daar is hij wel onstage. Op 31 oktober, dus dan moet je nog even wachten. Maar in Nederland, dat moest je nog even afwachten in elk geval. Hè? Ja, Sleeping to Dream hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag trouwens in 1984, het is eventjes geleden, veel fans kunnen zich dat nog herinneren, begon Michael Jackson en zijn broertjes aan de Victory Tour door Amerika. Op de eerste avond treden de Jacksons op in Kansas City, hè? Ja.

Michael Jackson begint met zijn broertjes aan de Victory Tour door Amerika. Tijd voor een liedje van Michael Jackson. Nou, nog eventjes lekker. One More Chance.

0: De heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat. Met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
1: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
0: Met onze wekelijkse items:
1: De Minuut van Ruud,
0: Eitje op Zondag,
1: Nederproppenstop,
0: Langstraatse Praat
1: en de column van Rienes Krijnen.

Ik vraag wel eigenlijk best wel een beetje af. Hè? Hebben ze eigenlijk wel een bel? Zo'n fietsbel, die redders van de Tour? Hè? Vraag ik me eigenlijk af. Ik heb het al wel. Zo'n fietsbelletje. Dat is volgens mij helemaal niet nodig. Maar goed, ik vraag me dat wel af. Dus ik ga vandaag eens eventjes opletten. Of ze inderdaad misschien wel zo'n fietsbel hebben. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is bijna gebeurd. Nog even het belangrijkste nieuws vandaag. Ja, de probleemwolf mogen we eerder gaan doodschieten. Engeland is door naar de kwartfinales en er zijn juwelen gestolen in Frankrijk. Ja, en het dodental in Venezuela loopt verder op. En er zijn doden gevallen in de oorlog. De Russische aanval was er op Kiev. En de Fransen die worden geëvacueerd in verband met de bosbranden. En Noorwegen heeft verrassend gewonnen van Brazilië. Ja, ze waren veel beter. Ik heb het gezien in de wedstrijd. En schrijfster Marianne Berk is overleden. En de oud-gitarist van Toontje Lager is dood. Hè? Ja, Gerrit de Braconier van de popgroep Toontje Lager. Ja, Braconier voor Intimi. Dat belt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconier was gitarist en songwriter van de band waar hij bij zat van 1978 tot 1983. Wel te verstaan. Hits, zoveel te doen, net als in de film, stiekem gedanst. Nou ja, Captain Gumbo heeft hij ook opgericht, hè, met Joost Witte. Ja, tegen Omroep Gelderland zei zijn vrouw Wies dat de wereld een inspiratie voor vele muzikanten heeft verloren. Hij overleed op 28 juni, hij was al een tijdje ziek. Ja, Gerrit de Braconier was 70 jaar, dus 70 jaar geworden. Ja, we hebben weer een grootheid verloren in elk geval. En ze hebben er in de hemel weer eentje bij. We'll

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. De politie Waalwijk heeft meerdere bestuurders bekeurd die de gesloten verklaring aan de Meidoornweg negeren. In verband met werkzaamheden aan de Winterdijk is de weg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer om overlast te voorkomen. De politie concludeert dat niet iedereen zich daaraan houdt. Op Facebook zijn veel mensen niet blij met deze gesloten verklaring. Voor hen is het nu heel erg omrijden om in Sprangkapelle te komen. De Brokantenmarkt in Heusden krijgt een nieuwe locatie. De gemeente heeft besloten om de markt te verplaatsen van het Beugtplein naar de Vismarkt. Vooral de verkopers van de markt zijn niet blij met het besluit. De vismarkt is kleiner en het is moeilijker om daar te laden en lossen. In september of oktober wordt de markt voor het eerst op de nieuwe locatie gehouden. Dongen verzamelden zich deze zondag weer voor een ouderwets potje stoepranden. Bij Café de Viersprong stond de 5e editie van het Tets-toernooi op het programma. Meer dan 60 teams deden mee om zoveel mogelijk punten in de wacht te slepen. Ieder jaar gaat de opbrengst van een Tets-toernooi naar een goed doel. Dit jaar was dat stichting Broeder Reparatus. RKC Waalwijk is volop bezig met de voorbereidingen voor aankomend seizoen. Afgelopen weekend speelde RKC de tweede oefenwedstrijd tegen Jong AZ. De wedstrijd eindigde in 1-1 met een doelpunt van RKC-jongeling Hai van Gemert. Ook kan RKC voor komend seizoen opnieuw rekenen op Dwight Lodewegers. Hij blijft ook dit seizoen onderdeel van de technische staf van Sander Duits. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist.

0: Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Ja, we horen het al. De buren Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

read your books and talk for hours. Every day, so many dreams.

0: Zo het weekende weer voorbij. We mogen weer. Tot 12 uur zijn we bij je. Ook aan mijn rechterzijde vandaag. Shirley, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ben je wakker?
1: Jazeker ben ik wakker. Ja. Lekker goedemorgen. Lekker weer vandaag.
0: Ja,
1: niet
0: toch
1: te warm, niet te koud. Perfect.
0: Nou, voor mij mag een zonnetje wel schrijven. Leuk weekend gehad ook?
1: Zeker, ja. Jij ook?
0: Ja, zeker weten. Ja, ik heb heel veel leuke dingen gedaan. Goed, de temperatuur op dit moment is 8 of 23 graden. En ja, het wordt van de week een beetje allemaal hetzelfde. Zo rond de 23, 26 graden. Ook nog wat verkeersinformatie voor je. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen staat 13 minuten vertraging. Tussen Waardenburg en de afrit Kerkdriel staat 3 minuten vertraging. Tussen Meteren en de afrit Leerdam 3 minuten vertraging. Tussen knooppunt Deil en de afrit bij Arkel 5 minuten vertraging. En tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorinchem staat 11 minuten vertraging. En de laatste knooppunt Everdingen tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem. Daar is de weg afgesloten.

Mr. Calvin Harris, de DJ, samen met Jazzy. Zij zijn de samenwerking aangegaan en zij kwamen terecht bij Satisfy. In ieder geval tot 12 uur zijn we bij je. Straks ook nog wat verjaardagen. We hebben ook nog wat andere leuke dingen. En we hebben natuurlijk ook wat cabaret voor je klaarstaan. En voor degenen die het niet weten, heb je wat te melden? Laat het ons weten via redactie@langstraatmedia.nl.

0: is eigenlijk een MeToo-vraag, dit toch? If you want to be my lover.
1: Ze hebben wel weer voor het blok, hè? If you want to be my lover, Erik. Ik heb al een lover, maar anders...
0: Nee, maar dat vraag ik... Nee, ik zeg...
1: Het is een MeToo.
0: Dit is wel zo'n MeToo-vraagje.
1: If you want to be my lover, you gotta be with my friends. Gaat verder, friendship never... Ik weet het niet. Ik moet even goed naar de tekst luisteren.

0: jarig vandaag.
1: Lang zullen ze leven in de gloria. Onze Gordon is jarig vandaag. Ja. 58 jaar oud geworden. En dan hebben we nog George W. Bush. George W. Bush, natuurlijk voormalig president. 80 jaar geworden vandaag. En wie kent hem niet? Sylvester Stallone. Ik heb gisteren nog een film van hem zitten kijken. Ook hij, je zou het niet zeggen, maar is 80 jaar geworden vandaag. We doen hem uit Rocky 4. Burning Heart, komt hij aan.

Ja, en natuurlijk Survivor hoorde je een Burning Heart. Uit de film Rocky 4. Nee, niet de nummer Eye of the Tiger. En die draaiden wij omdat niemand minder dan Sylvester Stallone vandaag jarig is. Hij is vandaag 80 jaar geworden. Nu is het tijd voor Pink en haar dochter. I've

0: George Harrison, Shirley?
1: George Harrison, die naam zegt me iets. Help me even.
0: Nee, ik ga je niet helpen. Nee, dat ga ik absoluut niet doen. Dan moet je maar eens even achterkomen. Tijd voor Sien van de K.
2: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Sien van de K. De politie Waalwijk heeft meerdere bestuurders bekeurd die de gesloten verklaring aan de Meidoornweg negeren. In verband met werkzaamheden aan de Winterdijk is de weg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer om overlast te voorkomen. De politie concludeert dat niet iedereen zich daaraan houdt. Op Facebook zijn veel mensen niet blij met deze gesloten verklaring. Voor hen is het nu heel erg omrijden om in Sprangkapelle te komen. De Brokantenmarkt in Heusden krijgt een nieuwe locatie. De gemeente heeft besloten om de markt te verplaatsen van het Beugtplein naar de Vismarkt. Vooral de verkopers van de markt zijn niet blij met het besluit. De vismarkt is kleiner en het is moeilijker om daar te laden en lossen. In september of oktober wordt de markt voor het eerst op de nieuwe locatie gehouden. Dongen verzamelden zich deze zondag weer voor een ouderwets potje stoepranden. Bij Café de Viersprong stond de vijfde editie van het Tets-toernooi op het programma. Meer dan 60 teams deden mee om zoveel mogelijk punten in de wacht te slepen. Ieder jaar gaat de opbrengst van een Tets-toernooi naar een goed doel. Dit jaar was dat stichting Broeder Reparatus. RKC Waalwijk is volop bezig met de voorbereidingen voor aankomend seizoen. Afgelopen weekend speelde RKC de tweede oefenwedstrijd tegen Jong AZ. De wedstrijd eindigde in 1-1 met een doelpunt van RKC-jongeling Hai van Gemert. Ook kan RKC voor komend seizoen opnieuw rekenen op Dwight Lodewegers. Hij blijft ook dit seizoen onderdeel van de technische staf van Sander Duits. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
3: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Pineapple Gas, je hoorde Cat Stevens. Uit de tijd dat het eigenlijk al net was, Shirley.
1: 1973.
0: Ja, lang geleden, hè?
1: Heel lang geleden.
0: Hoe ziet het weer eruit in de Langstraat op dit moment?
1: Ja, ik zei het al, het is lekker weer. De zon is af en toe wel achter de wolken. Maar het is 23 graden en een beetje oplopend naar zo'n 24 graden vandaag. Deze week oplopend. En ik denk dat je ook benieuwd bent naar het verkeer hier in de buurt.
0: Jazeker, jazeker.
1: Knooppunt Empel-Zaltbommel. Ongeveer 14 minuten vertraging.
0: Mm-hmm.
1: Dan op de A2 Beest-Zaltbommel. Dus minus 6 minuten vertraging. A27 Nieuwedijk, knooppunt Gorinchem. Plus minus 14 minuten vertraging. En dan A59 Waalwijk, afrit Dussen. Daar staat een flitser.
0: Ja, heb je ook nog een hectometerpaaltje erbij of niet? Gemeen, hè, van mij.
1: Ja, hoe zie ik dat?
0: Normaal staat hij er altijd bij, hectometerpaaltje. Maar deze keer, 111,9. Ja, daar moet je een keer op klikken, maar goed, dat maakt niet uit.
1: Kijk, dat weet ik dan voor de volgende keer.
0: Dat weet je dan voor de volgende keer. Dankjewel.

0: Sharon. En zit ik eigenlijk even te denken aan Bruno Mars die dit week en hier of deze week in Amsterdam staat. Wist je dat?
1: Ja, dat wist ik. Ja. Ja, ik hoor alleen maar goede berichten.
0: Ja, dat weet ik. En ik heb ook alleen maar goede prijzen gezien op Ticketswap.
1: Hoe duur zijn de kaartjes?
0: Vorige week zag ik er eentje langskomen. Dat was voor vorige week vrijdag volgens mij. Die was 179. Dat vond ik wel om te doen, maar ik kwam er gisteren eentje tegen van €289 voor een... Ja. In ieder geval, dat was niet Bruno Mars, dat was Ed Sheeran. Ja, dat is ook gelijk zijn grootheid. Samen met Martin Garrix. En die stond afgelopen zaterdag op Breda Live. In zijn thuishaven.
1: En die heb jij gezien?
0: Nee, ik heb Mental Tio en Charlie Nonas gezien. Die stonden op vrijdagavond daar.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Was leuk, hè? Ze waren goed, zei je.
0: Ja, die waren wel heel leuk. We hadden ook nog Typhoon. Ja, daar hou ik sowieso van. Dat is altijd feest. En Jan Biggel was ook nog even langsgekomen. En de vrienden van... niet Cheerio, hoe heet die? Gasolina van vorig jaar. Die waren er ook nog even. En ja, Agda de Munnik. Ja, was verschrikkelijk.
1: Ja, dat zei je. Ja, ja, die vielen tegen.
0: Die moeten gewoon in het theater blijven. En Bente. Ja, daar was ik ook niet zo heel erg...
1: Niet zo enthousiast over.
0: Niet zo enthousiast over.
1: Nou, ik ben wel enthousiast over onze goede vriend Daniel. Want die heeft namelijk een geweldig feestje gegeven in Waalwijk voor 3 mensen die geslaagd waren waar ik bij was.
0: Daniel Kuijs hebben we het over, de Waalwijker.
1: Ja, zo leuk. Echt zo trots op hem. Dus ja, daar was ik bij. En ik wilde eigenlijk de luisteraars vragen. Ben jij nou enthousiast over iets of iemand geweest afgelopen weekend? Of ga jij iets doen waar je heel enthousiast van wordt? Ja, laat het ons even weten. En bel even in de studio op nummer 0416 652 652 en dan optie 3.

0: Simply Red. En Fake, ja, wat is Fake? Ja, ja goed, ja, ook een beetje Fake. De heren van de FIFA die hebben de voetbalwereld verbaasd met het intrekken van de schorsing van de spits van de VS. Ja, zo hoorde ik van het weekende ook iets. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel frappant. Volg je een beetje het voetbal, jullie, of niet?
1: Ja, dat deed ik toen Nederland er nog in zat.
0: Ja, maar ben je wel een beetje voetbalminded?
1: Nee, helemaal niet. Ik hou alleen maar van de sfeer, het feest, de oranje koorts. Ja, die is nou helemaal weg. Dus ik volg het niet meer. Maar praat mij bij. Ik ben benieuwd.
0: Ja, en wat ik net al zei. De FIFA heeft de schorsing ingetrokken van de spits van de VS. Ja, de man met naam. Maar ook vorige week was er een lezing van Bas Nijhuis. En na de lezing mochten mensen wat vragen stellen aan Bas. En een van die mensen vroeg van, hoe zit dat nu? Vond jij het een rode kaart van Messi wat hij flikte op het WK? En Bas Nijhuis zei, even 2 seconden. Bas Nijhuis zei van, hier mag ik eigenlijk niks over zeggen. Maar even buiten dit alles om. Nee, daar had ik dus ook een rode kaart voor gegeven. En er zijn ook regeltjes bij het WK. De grote namen die moeten ontzien worden. Dus ja, ik denk dat dus als een Messi, een Ronaldo, een Haaland, een Kane een hele zware overtreding maken, daar gaan ze dan misschien een gele kaart voor krijgen of nog minder of helemaal niks. Terwijl een andere speler daar gewoon een dikke rode kaart voor krijgt. Maar Bas Nijhuis zei daar ook nog achteraf bij, dit hebben jullie niet gehoord, maar zo is het wel.

0: Why Not Jazz? Je hoorde BFI, oftewel het Beefy Washje.
1: Ja, en ik vroeg er net al aan de luisteraars. Heb je misschien iets leuks gedaan van het weekend? Of ben je ergens enthousiast over? Ja, wij horen het natuurlijk graag. Ik zei het telefoonnummer al en we hebben een beller. Goedemorgen, wie hebben we aan de telefoon?
2: Goedemorgen, met Ans.
1: Hallo Ans, jij bent ergens... Hi, goedemorgen. Zeg, je bent er ergens enthousiast over of over geweest? Vertel.
2: Ja, ik was heel erg enthousiast over onze 16e familiedag.
1: Oh, dat klinkt heel gezellig. 16e ja. Al. Nou, dat is al heel veel. En wat doen jullie op zo'n familiedag? Ik ben benieuwd.
2: Dit jaar hebben wij er zelf voor gekozen om allerlei spelletjes te doen en op zoek te gaan naar de alleskunner van de familie.
1: En... Wie, ben je zelf de alleskunner geworden? Of was
2: nee,
1: dat iemand
2: nee,
1: niet?
2: Nee, helaas. Dat gaat me niet meer lukken, denk ik. Een van mijn neven is alleskunner geworden.
1: Nou, wat ontzettend leuk. Heb je daar verder nog iets over te vertellen? Nog,
0: wat kon hij allemaal?
2: Hij kon... zakjes gooien in een gat. Ik weet niet precies hoe dat spelletje heet. Maar we hebben gewoon een stuk of 8 spelletjes gedaan. Onder andere ook een pubquiz. En iedereen kreeg dan punten. Van 10, 9, 8, 7 waren 4 groepen van ongeveer 9 mensen. En op die manier is er een alleskunner uitgekomen.
1: Jouw neef, van harte gefeliciteerd voor hem. En de organisatie, wie bedenkt zoiets?
2: Nou, de ouders hebben de organisatie gedaan.
1: De?
2: En met name mijn broer heeft er heel veel werk aan gedaan. En het was gewoon super. Hij had het zo goed georganiseerd. En vooral alle kleinkinderen hebben zo ontzettend genoten.
1: Nou, wat leuk dat je even gebeld hebt, Ans, en ons dit hebt laten weten. Geniet er nog lekker van deze weken met de herinneringen aan jullie 16e familiedag. En we gaan even door weer.
2: Oké, is goed.
1: Dankjewel.
3: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Bravo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de VS en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid, waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk

0: en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Helaas niet meer onder ons. Je hoorde I Wanna Dance With Somebody. Een oude nummer 1 notering alweer uit de 1987. Overigens een hele leuke plaathoes. Die kon je helemaal uit elkaar halen en helemaal opvouwen. Shirley, het weer en het verkeer op dit moment in de Langstraat.
1: Nou, heerlijk weer nog steeds. 23 graden blijft zo'n beetje de rest van de dag. En het is rustig op de Brabantse wegen. We hebben alleen een flitser staan bij hectometerpaal 111.9.

0: morgen is hij nog een keer in de Amsterdam Arena. En ja, ik heb geen kaarten en ik zit een beetje zo naar de kaarten te kijken. De Ashley Seating, daar staan twee kaarten. En dat zit je dan te kijken en dan moet je gewoon €311 voor gaan dokken.
1: Ah, zoek nog even verder. Misschien kunnen we iets goedkopers vinden.
0: Echt. Dan Sideview Limited Version. €220 de goedkoopste. En ja, dan lopen ze op naar €289. Ja, hier word ik echt niet vrolijk van. Ja, goed. Van het weekend vrijdag of donderdag vrijdag. Dan had ik eentje van €169.
1: Kijk.
0: Veld, ja, ik kon niet.
1: Die hadden moeten scoren. Had wel fantastisch geweest om erbij te zijn natuurlijk.
0: Ja, maar dan had je afgelopen vrijdag. Dat kon ik helaas niet, maar dat, ja. Heb jij nog iets over voor een hele leuke prijs?
1: Iets voor een hele leuke prijs?
0: Ja, nou, voor Bruno. Maar ja, je kunt gewoon geld verdienen. Ik zou er ook geld aan verdienen, hoor. Maar goed, Ik denk dat ik maar gewoon morgen in de auto springen, die kant op gaan rijden en ja.
1: En wie weet wat jou dat brengt.
0: Ja, zullen we daar maar op houden?
1: Daar houden we het op.
0: Goed. Ja, weer een verkeer hadden we gehad, hè?
1: Bosbranden.
0: Ja, bosbranden. Ja, in Frankrijk.
1: 10.000 mensen geëvacueerd.
0: Ja.
1: In het zuidoosten van Frankrijk.
0: Je zult maar op vakantie gaan. En je zult daar maar, geboekt hebben. Heel veel campings zijn al leeggehaald.
1: Ja, en ook mensen die daar wonen. Die moesten natuurlijk allemaal hun huis uit. Ja, het is... heel naar voor die mensen.
0: Ja, en ja, ik weet niet of je wat beelden al gezien hebt. Ja, het is echt niet vrolijk wat je ziet. En ja, zoveel natuur ook sowieso dat die in brand gaat. Heel veel beesten die weer...
1: onveilig zijn.
0: Onveilig zijn, geen woning meer hebben. Alles is verstoord daar.
1: Ja, ja, ik wens die mensen natuurlijk veel succes. En het komt steeds vaker voor, die bosbranden. Dus ben vooral voorzichtig. Ook hier in de Nederlandse bossen met je peuken uitmaken. Zorg dat die echt uit is. Geen glas laten liggen. Nou ja, je snapt het wel.
0: Ja, gewoon niet roken in de bossen.
1: Dat is nog veel beter, ja.
0: Ik heb gisteren rondje bossen gedaan. Ja, het is gewoon kurk en kurk en kurk droog.
1: Daarom. Ja. Überhaupt niet roken, denk ik.
0: Kan wel lekker zijn af en toe. Rook jij?
1: Niet meer.
0: Oh ja, ik ook niet meer. Maar ik vind het nog steeds heerlijk ruiken. Maar in ieder geval bosbranden in Zuid-Frankrijk. Ja, ga je daar naartoe op vakantie aanstaand weekende? Want ja, er zijn heel veel mensen die dit weekend ook al op vakantie gaan. Kijk even of het bij jou in de buurt is. En ja, ik zou iets anders gaan boeken. Toch?
1: Of gewoon hier blijven, want het wordt steeds warmer.
0: Ja, dat is ook zo.

was hij nog jarig en nu mag hij weer langskomen. Live uit de Big Brother-serie. En Big Brother, dat gaat nooit meer op tv komen in Nederland.

0: helaas niet meer onder ons. 57 jaar geworden en 2009 overleden. Uit de film Dirty Dancing. Maar hij speelde ook onder andere in Noord en Zuid in de serie. En de film Ghost.
1: De politie Waalwijk heeft meerdere bestuurders.
2: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De politie Waalwijk heeft meerdere bestuurders bekeurd die de gesloten verklaring aan de Meidoornweg negeren. In verband met werkzaamheden aan de Winterdijk is de weg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer om overlast te voorkomen. De politie concludeert dat niet iedereen zich daaraan houdt. Op Facebook zijn veel mensen niet blij met deze gesloten verklaring. Voor hen is het nu heel erg omrijden om in Sprangkapelle te komen. De Brokantenmarkt in Heusden krijgt een nieuwe locatie. De gemeente heeft besloten om de markt te verplaatsen van het Beugtplein naar de Vismarkt. Vooral de verkopers van de markt zijn niet blij met het besluit. De vismarkt is kleiner en het is moeilijker om daar te laden en lossen. In september of oktober wordt de markt voor het eerst op de nieuwe locatie gehouden. Dongen verzamelden zich deze zondag weer voor een ouderwets potje stoepranden. Bij Café de Viersprong stond de 5e editie van het Tets-toernooi op het programma. Meer dan 60 teams deden mee om zoveel mogelijk punten in de wacht te slepen. Ieder jaar gaat de opbrengst van een Tets-toernooi naar een goed doel. Dit jaar was dat stichting Broeder Reparatus. RKC Waalwijk is volop bezig met de voorbereidingen voor aankomend seizoen. Afgelopen weekend speelde RKC de tweede oefenwedstrijd tegen Jong AZ. De wedstrijd eindigde in 1-1 met een doelpunt van RKC-jongeling Hai van Gemert. Ook kan RKC voor komend seizoen opnieuw rekenen op Dwight Lodewegers. Hij blijft ook dit seizoen onderdeel van de technische staf van Sander Duits. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Langstraat Lang Uit.

0: 22 graden in de Langstraat. En we gaan op het eind van de week zelfs naar de boven de 32 graden. Dus houd er rekening mee. Aircootje scoren moet je nu vlug naar de winkel toe. In ieder geval 24 graden. De verkeerssituatie op de Brabantse wegen. De flitsers zaten nog steeds op de A59 tussen Waalwijk en de afrit Dussen. Dus even de voet van de gaspedaal. En tussen de afrit Kerkdriel en de Waardenburg staat 4 minuten vertraging.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Ook in de zomer.

0: Mr. Lenny Kravitz en Kravitz and the Chamber. Inmiddels is het bijna 11:45 en dat is de tijdstip omdat we even gaan luisteren naar wat cabaret. Vandaag even een dame, Brigitte Kaandorp.
1: Nou, en toen ben ik er eens op gaan letten. En toen zag ik inderdaad op een gegeven moment een meisje, zag ik erin staan, zo'n blond pijper Shirley Temple krullen fotogeniek. Ken je zo'n Hollands glorie rotkind, weet je wel? Ja. Dat is een Mongolis, en als we niet kutkinderen staan erin. En die, ja, sorry. Ja. En dat meisje, dat kende ik toevallig van de school, van mijn kinderen. Ik wist precies wie dat meisje was. En die stond daarin met een moeder. Ook weer met zo'n ongekreukte linnen broek. Ja. Wat inderdaad ook niet kan. En ja, ja. En met van die sandalen met zulke hakken. Waar je nooit aan het eind van de dag de strandafgang weer mee opkomt. Met je blerrende kinderen, je natte badpakken, je plakkende ijzers, je emmers vol met dooie krabben en schelp en scheppen. En die vraag. Ga ik nou te snel of kan je nog vol? Je kan, van die niet moederproeven schoenen, zou ik maar zeggen, had die vrouw aan. En die vrouw, die moeder, die daar zo'n beetje bij stond van, ik ben haar moeder, zo'n beetje vertederd naar dat kind kijken. Dat was haar moeder helemaal niet. Nee, want ik ken haar moeder. Ja, van school. Dus ik weet natuurlijk precies hoe die vrouw eruit ziet. Heel anders. Ja, heel anders. Namelijk moeddik en afgetrapt. Ja, die vrouw heeft 2 kinderen en een 3-dubbele postnatale depressie of zoiets. En die loopt zo bij ons over het schoolplein. Helemaal bleek en pukkelig en moe en pafferig. En onder de Prozac zeer ook zat, weet ik veel. Hele slechte aardappelmoeheid ademen. Helemaal dat je denkt, mens had even gebeld, had ik die kinderen naar school gebracht. Ja. Ja. Ja, dan had je in je nest kunnen blijven rotten, weet je. Ja. Nee, maar zo is ze eraan toe. Daar kan zij verder ook niks aan doen. Ze kan beter een paar maanden in haar nest blijven stinken, weet je. Dat gaat misschien ook. Maar in ieder geval, dat maakt verder niet uit. Maar die vrouw kunnen ze dus niet gebruiken voor die opgeflufte rotnep-sfeerreportage. Zetten ze een hele frisse nepmoeder zetten ze erbij. Ik zal het je nog sterker vertellen. Ik had er nooit over moeten beginnen. Ik zal het je nog sterker vertellen. Ja, die vrouw, die moeder die daarbij stond. Die vrouw, die hele vrouw, die had nog nooit 1 kind gehad. Nee, dat kon je aan die kop zien. Ja. Die had namelijk nog zo'n zelf ingenomen rotkop. Ja, nou, sorry dat ik het zeg, maar die vrouwen die nog nooit een kind hebben gehad, die lopen de hele dag zo een beetje zo met die rugzakjes en die gsm'tjes lopen ze zo de hele dag zo, ja. Met zo'n ik leid mijn eigen leven hoofd. Zo kijken ze de hele dag. Ja. Ik leid mijn eigen leven, ja. Dan kom jij aanzeulen met een bloedend kind en een lekker bandfietsje, weet ik veel, boodschappen, tassen, huilen, weet ik veel allemaal. En dan kijken zij je aan zo van, ik weet wat jij allemaal aan het doen bent, maar ik leid mijn eigen leven. Ja, ik weet niet wat jij vanavond gaat doen, maar ik ga namelijk met een paar vriendinnen de stad en dan gaan we achter de jongens aan en dan gaan we enorm zuipen namelijk. Ik weet niet wat jij doet. Ja. Ik weet namelijk niet wat jij morgenochtend allemaal doet, maar ik ga namelijk enorm uitslapen morgenochtend. Ik weet niet waar jij binnenkort op vakantie gaat, naar een of andere camping waar alvast een tent op staat of wat dan ook. Maar als ik bijvoorbeeld opeens plotseling spontaan zomaar volgende week met een rugzak om naar Tibet wil, dan ga ik volgende week zomaar spontaan plotseling ineens, ja, met een rugzak om naar Tibet. Ja. Alsof dat nou weer zo'n prestatie is trouwens ook nog. Ja, zo kijken ze er helemaal bij. Alsof dat zo'n met een rugzak om naar Tibet, dat kan nou echt iedereen. Dat kan echt, ja, dat kan iedereen. Zit hier een mevrouw, die kijkt me aan van, nou, ik vind het er nogal wat met mijn kettingen en mijn horloge en mijn kapsel helemaal naar Tibet. Maar ik bedoel, en mijn schoenen. Ik bedoel, je koopt een rugzak en je boekt een ticket en je gaat. Er is geen zak aan. Er is helemaal geen zak aan. Nee, kan iedereen. Geef je hem ook nog een rugzak en een ticket, is er helemaal niks meer aan. Ja. Oh, zo bedoel ik het niet. Dan is het nog makkelijker, wou ik zeggen. Ja. Zegt u?
2: Koffer op wieltjes.
1: Koffer op wieltjes, wel ja. Kan jou wat schelen, ja, rugzak. Ja, nou ja, oké. Maakt het uit, ja. Koffer. Doe jij een koffer op wieltjes, doet zij. Maakt ook geen zak uit, maar ja, ja. Je snapt toch wat ik bedoel? Ja, ik bedoel, ja. Ik vind het eigenlijk een veel grotere prestatie. Als je zeker weet dat je nooit meer spontaan met een rugzak of een koffer op wieltjes naar Tibet kan. Om er dan toch leuk vrolijk bij te blijven kijken. Zo. Ik sta een beetje af te dwalen, dames en heren. Nou, even denken hoor. Wacht even.

0: Ja, ik zal maar niet zeggen dat je hem crazy drijft, Shirley. Nee, toch?
1: Ja, dat weet ik niet. Nee. Of ik jou crazy drive, ja. Dat moet jij zeggen, Erik.
0: You drive me crazy.
1: Ja, I know.
0: Goed,
1: I
0: do. Zitten we op voor vandaag. Volgende week ben je er ook weer.
1: Volgende week ben ik er weer.
0: En die week erop is het dan weer roze maandag. Dan gaat de tijd er snel.
1: Ja, dan ben ik er niet.
0: Nee.
1: Nee, dan ben ik in Tilburg. Maar die week daarna, nee, diezelfde week kom ik dan op woensdag.
0: Ja, ik vind het allemaal prima. Je bent altijd welkom. De koffie staat altijd klaar.
1: Gezellig. Okay. Maar volgende week ben ik er, op maandag.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Voor zometeen smakelijk eten. Vanmiddag veel plezier met Rijn. En ook natuurlijk niet te vergeten met Anton. Tussen 5 en 6. En wat mij betreft, ga genieten van deze dag. En ik spreek je morgen weer.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro. En dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een

0: gezien en de maximum temperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
17: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. De politie Waalwijk heeft meerdere bestuurders bekeurd die de gesloten verklaring aan de Meidoornweg negeren. In verband met werkzaamheden aan de Winterdijk is de weg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer om overlast te voorkomen. De politie concludeert dat niet iedereen zich daaraan houdt. Op Facebook zijn veel mensen niet blij met deze gesloten verklaring. Voor hen is het nu heel erg omrijden om in Sprangkapelle te komen. De Brokantenmarkt in Heusden krijgt een nieuwe locatie. De gemeente heeft besloten om de markt te verplaatsen van het Beugdplein naar de Vismarkt. Vooral de verkopers van de markt zijn niet blij met het besluit. De vismarkt is kleiner en het is moeilijker om daar te laden en lossen. In september of oktober wordt de markt voor het eerst op de nieuwe locatie gehouden. Dongen verzamelde zich deze zondag weer voor een ouderwets potje stoepranden. Bij Café de Viersprong stond de 5e editie van het Tets-toernooi op het programma. Meer dan 60 teams deden mee om zoveel mogelijk punten in de wacht te slepen. Ieder jaar gaat de opbrengst van een Tets-toernooi naar een goed doel. Dit jaar was dat stichting Broeder Reparatus. RKC Waalwijk is volop bezig met de voorbereidingen voor aankomend seizoen. Afgelopen weekend speelde RKC de tweede oefenwedstrijd tegen Jong AZ. De wedstrijd eindigde in 1-1 met een doelpunt van RKC-jongeling Hai van Gemert. Ook kan RKC voor komend seizoen opnieuw rekenen op Dwight Lodewegers. Hij blijft ook dit seizoen onderdeel van de technische staf van Sander Duits. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: ben liever blind dan dat ik hier nu zit.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De twee zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is nog niet bekend. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro. En dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming.

0: Flexbox staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
0: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet van Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De politie Waalwijk heeft meerdere bestuurders bekeurd die de gesloten verklaring aan de Meidoornweg negeren. In verband met werkzaamheden aan de Winterdijk is de weg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer om overlast te voorkomen. De politie concludeert dat niet iedereen zich daaraan houdt. Op Facebook zijn veel mensen niet blij met deze gesloten verklaring. Voor hen is het nu heel erg omrijden om in Sprangkapelle te komen. De Brokantenmarkt in Heusden krijgt een nieuwe locatie. De gemeente heeft besloten om de markt te verplaatsen van het Beugdplein naar de Vismarkt. Vooral de verkopers van de markt zijn niet blij met het besluit. De vismarkt is kleiner en het is moeilijker om daar te laden en lossen. In september of oktober wordt de markt voor het eerst op de nieuwe locatie gehouden. Dongen verzamelden zich deze zondag weer voor een ouderwets potje stoepranden. Bij Café de Viersprong stond de vijfde editie van het Tets-toernooi op het programma. Meer dan 60 teams deden mee om zoveel mogelijk punten in de wacht te slepen. Ieder jaar gaat de opbrengst van een Tets-toernooi naar een goed doel. Dit jaar was dat stichting Broeder Reparatus. RKC Waalwijk is volop bezig met de voorbereidingen voor aankomend seizoen. Afgelopen weekend speelde RKC de tweede oefenwedstrijd tegen Jong AZ. De wedstrijd eindigde in 1-1 met een doelpunt van RKC-jongeling Hai van Gemert. Ook kan RKC voor komend seizoen opnieuw rekenen op Dwight Lodewegers. Hij blijft ook dit seizoen onderdeel van de technische staf van Sander Duits. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De twee zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
16: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.

Een van die markante werken uit de jaren 80 kunnen we misschien wel stellen. Visage en de Fade to Grey. Het was ergens single in de top 40, iets harder volgens mij. Terwijl ik hier last heb van een enorme kriebels. Dat is altijd niet handig als je een pram moet openen en je hebt kriebels. Dus dan kun je de opening misschien maar heel kort houden even. Want als ik even mijn keel kan schrapen en een glaasje water kan gaan halen. Visage dus, Fade to Grey. De middagmix op maandag, een nieuwe werkweek. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dat betekent dat je weer kunt reageren op dit radioprogramma. Middagmix, het langstaatmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10. En uiteraard weer meekijken via www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei en Roosendaal met twee O's en één S. www.rijnroosendaal.nl. Via de website van Langstraat FM kan het ook. Maar er zijn wat problemen met de performance van de website. Dus als je www.rijnroosendaal.nl pakt en dan klikt op Rijn Live, dan kun je gewoon meekijken en werkt dat gewoon. Voor de rest gewoon het regionieuws, weer en verkeer. Het goud van oud eraan, de hits van nu. Het origineel aan de cover. En de zaken die je meldt via de twee genoemde media. Nu another featuring 54 Ultra en Talk to You.

van de jaren 90 met Van Dikhout. En stil in mij hier in de middagmix met Tijn Roosendaal. Krijg een napje van Frans. Hij zegt tegen mij, weet je wat, kun je dit een keertje draaien? 54 jaar terug stond het op nummer 1. We hebben natuurlijk over Mouth & McNeil en Aloha. Bij deze Frans, Mouth & McNeil en Aloha.

Terug in de jaren 70 met Maarten McNeil en Aloha, aangevraagd door Frans. Mis je nog wat aan dit radioprogramma? Laat het mij maar weten. Je kunt je verzoekjes gewoon kwijt via middagmix@langstadmedia.nl of even hebben op 06-21-21-3210. Jouw middagmix voor de maandag. Een nieuwe week, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En de muziek is lekker. Kim Wilde en Nena. Any place, anywhere, anytime.

2019, je hoort de Medusa featuring The Good Boys en Piece of Your Heart hier in de middagmix op deze maandag. Kijk naar buiten, het is een beetje sober weer, maar misschien gaat de zon nog wel schijnen. Hoe dan ook, we krijgen langzamer zeker weer heter weer. En dit weekend is het weer bloedje heet, volgens mij. Mee worden ze weer gevallen hier, de barbecue gaat aan het weekend. Dus dat is helemaal niet zo uit, een beetje warmer wordt. Zo, de 90's mensen. Atlantic Ocean en Body Emotion, we gaan dansen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De politie Waalwijk heeft meerdere bestuurders bekeurd die de gesloten verklaring aan de Meidoornweg negeren. In verband met werkzaamheden aan de Winterdijk is de weg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer om overlast te voorkomen. De politie concludeert dat niet iedereen zich daaraan houdt. Op Facebook zijn veel mensen niet blij met deze gesloten verklaring. Voor hen is het nu heel erg omrijden om in Sprangkapelle te komen. De Brokantenmarkt in Heusden krijgt een nieuwe locatie. De gemeente heeft besloten om de markt te verplaatsen van het Burchtplein naar de Vismarkt. Vooral de verkopers van de markt zijn niet blij met het besluit. De vismarkt is kleiner en het is moeilijker om daar te laden en lossen. In september of oktober wordt de markt voor het eerst op de nieuwe locatie gehouden. Dongen verzamelden zich deze zondag weer voor een ouderwets potje stoepranden. Bij Café de Viersprong stond de vijfde editie van het Tets-toernooi op het programma. Meer dan 60 teams deden mee om zoveel mogelijk punten in de wacht te slepen. Ieder jaar gaat de opbrengst van een Tets-toernooi naar een goed doel. Dit jaar was dat stichting Broeder Reparatus. RKC Waalwijk is volop bezig met de voorbereidingen voor aankomend seizoen. Afgelopen weekend speelde RKC de tweede oefenwedstrijd tegen Jong AZ. De wedstrijd eindigde in 1-1 met een doelpunt van RKC-jongeling Hai van Gemert. Ook kan RKC voor komend seizoen opnieuw rekenen op Dwight Lodewegers. Hij blijft ook dit seizoen onderdeel van de technische staf van Sander Duits. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Team, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Over de noordelijke helft van het land trekt vandaag nog veel bewolking over. En mogelijk valt er nog een spatje regen. In het midden en zuiden is het droog, met in de loop van de dag steeds meer zon. De westenwind is goed aanwezig, staat hier. Boven land is de wind matig, kracht 3 tot 4 en aan zee vrij krachtig, kracht 5. Morgen, het wordt 20 graden vlak aan zee en 25 tot 28 graden in het binnenland. Morgen trekt het weerbeeld sterk op dat vandaag. Morgen lijkt het weerbeeld sterk op dat vandaag. Oké, daarbij wordt het wederom zo'n 20 tot 28 graden. Dan de verkeersinformatie. 47 files, 163 kilometer. En dit zijn de belangrijke signaalpunten. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging zo'n 15 minuten. Liggen daar voorwerpen op de weg, dus een beetje voorzichtig rijden dan. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Wegwerkzaamheden al daar. Stilstaand verkeer op de A2 knalt daar een beetje. 4 kilometer file, de vertraging is om 11 minuten. En ook op diezelfde A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Westerplein en knooppunt Ridderkerk. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 2 kilometer file, de vertraging 4 minuutjes. De A27 Breda richting Utrecht tussen Nieuwendijk en Noorderloos. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Komt door werkzaamheden. 4 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. En ook op diezelfde A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Lexmond. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Komt door wegwerkzaamheden. 6 kilometer file, de vertraging 9 minuten. Dan de A59 tussen Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel tussen Hertogenbosch West en Drunenwest. Stilstaand verkeer komt door een kapotte vrachtauto. Rechte rijstrook is daar dicht. Staat 6 kilometer file. De vertraging is al 21 minuten. Tot zover weer in verkeer. De middagmix op maandag. Maar dit is de lange Something Good.

0: laatste single van Nils de Lange, It's Something Good. Leidt ons naar het origineel de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor hebben. Je mag het altijd even melden. Als je dat zo in je gedachten hebt. Even een keertje horen op de radio hoe dat dan klinkt. Dan even een mailtje doen. Middagmix@langstaatmedia.nl. Of even een appje doen naar de studio van Langstraat FM. 06-21-21-3210. Vandaag de twee volgende week. Het was in 1982 dat Madonna de single Holiday uitbracht. Madonna, 55 singles in de top 40. En ook Holiday deed mee in de top 40. Dan pak hem er eens eventjes bij, Holiday. Dan staat die hele lange rij met singles van Madonna. En de kans is altijd erg groot als je dit live doet, dat je er dan 5 keer overheen kijkt waar dan Holiday staat. Want Holiday heeft wel degelijk in de top 40 gestaan. Nou, laat me even hangen. Ik wil je vertellen op welke positie heeft gestaan. Zal ik je zo meteen even vertellen, want ik ben op dit moment even letterblind. Er staat zoveel op het scherm dat je het dan toch niet ziet. Hoe dan ook, hij is wel min of meer overgedaan. Overgedaan, volgens mij is hij met die lijn gewoon gejat. Dat gebeurde in het jaar 2002 door een Madhouse. Holiday in het jaar 2002. En die single heeft de top 40 wel gehaald. En die club heeft nog 2 singles gehad in de top 40. Like a Prayer en Holiday. Volgens mij zijn het allebei covers van Madonna. Dus ja, en een tipparade plaat was van Madhouse. Like a Virgin en ook die was van Madonna. Dus wat dat betreft, Madhouse was wel fan van Madonna. Anyways, je mag gaan kiezen wat je zelf het leukste vindt. Madonna, Holiday uit 1982. Of weer de remake van Madhouse, Holiday uit het jaar 2002, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Toch snel aan de cover, dat doet een beetje hier aan denken. Hè? Het is gejat van Madonna, maar ook gejat van deze groep volgens mij. De Multilijn komt dus daar vandaan. Stardust Music Stand Better With You. Misschien herinner je deze single nog. Laat even een stukje horen. Ik zet er met eentje vooruit hier. Kijk, dat heb je wel, hè? Het loepje. Had ik een drie-like van kunnen maken, mensen, dit. Even een stukje luisteren, hoor. Ze gaan zo meteen nog zingen. Dan denk je van, nou, wat hebben we hier dan in godsnaam aan de fiets?

0: Stardust, Music Stand Better With You. Want dat is met een verwerking dat werkje. Dus wat dat betreft was het een drie-luik. Hadden we een schakelplaat van kunnen maken. Maar goed, hoe dan ook. Tip mij dan zijn ze misschien de volgende keer om die plaat achter elkaar te zetten. Stardust, Music Stand Better With You. En dan weer Madhouse. Holiday. En zo leggen we de parallellen, mensen. Het origineel in de koffer. Goede ideeën ervoor hebben, laat het mij maar weten. André zegt, geef mij maar het origineel. De koffer kan wel gestolen worden. Prima. Hoe dan ook, wel lekker dansbaar, maar ja, wel een beetje makkelijk om zo een plaat te maken. Maar zie je vaker, hè, dat het dan een klein stukje wordt geloopt. Dat komt dan 85 keer voor. En toch weer een nieuwe dansbare plaat en een hit gescoord. Ja, soms gebeurt dat zo. Weglopen met andermans schoenen of zo. Jouw middagmix, de flitsende 50. Je kan erop stemmen en we hebben weer een nieuwe flitsschijf.
1: De Flitsende 50 is dé hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Yves Berendsen, misschien is het tijd.

Nieuwe flitschijf. Yves Berens, misschien is het tijd om van partner te wisselen. Heeft hij volgens mij al langs gedaan. Dus ja, wat dat betreft is het op zijn lijf geschreven, DJ, volgens mij. Hoe dan ook, hij gaat deze week mee als zijnde de tipschijf, de lanceerschijf, de flitschijf, lanceerschijf, hoe noem je het allemaal. Wij zien er wel niet in. En misschien gaat het gebeuren dat hij zaterdag dan doorgaat naar de Flits in de 50, de lijst der lijsten. Hey, het is dan weer klaar, mensen. Zometeen twee uurtjes non-stop. En dan om 5 uur van 6 klaar met Anton Nachtzaam. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix. De Cool Notes, Into the Motion. Tot morgen, hoi.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN... en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro, een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizens van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. Ook is er een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn, waarmee het bedrijf de logistieke capaciteit heeft om verder te groeien. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
16: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
17: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
18: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De politie Waalwijk heeft meerdere bestuurders bekeurd die de gesloten verklaring aan de Meidoornweg negeren. In verband met werkzaamheden aan de Winterdijk is de weg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer om overlast te voorkomen. De politie concludeert dat niet iedereen zich daaraan houdt. Op Facebook zijn veel mensen niet blij met deze gesloten verklaring. Voor hen is het nu heel erg omrijden om in Sprangkapelle te komen. De Brokantenmarkt in Heusden krijgt een nieuwe locatie. De gemeente heeft besloten om de markt te verplaatsen van het Beugdplein naar de Vismarkt. Vooral de verkopers van de markt zijn niet blij met het besluit. De vismarkt is kleiner en het is moeilijker om daar te laden en lossen. In september of oktober wordt de markt voor het eerst op de nieuwe locatie gehouden. Dongen verzamelden zich deze zondag weer voor een ouderwets potje stoepranden. Bij Café de Viersprong stond de vijfde editie van het Tets-toernooi op het programma. Meer dan 60 teams deden mee om zoveel mogelijk punten in de wacht te slepen. Ieder jaar gaat de opbrengst van een Tets-toernooi naar een goed doel. Dit jaar was dat stichting Broeder Reparatus. RKC Waalwijk is volop bezig met de voorbereidingen voor aankomend seizoen. Afgelopen weekend speelde RKC de tweede oefenwedstrijd tegen Jong AZ. De wedstrijd eindigde in 1-1 met een doelpunt van RKC-jongeling Hai van Gemert. Ook kan RKC voor komend seizoen opnieuw rekenen op Dwight Lodewegers. Hij blijft ook dit seizoen onderdeel van de technische staf van Sander Duits. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: deze morgen Erik Favliet. Ready for the summer.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Ook is een onbekend aantal brandweerlieden uit 14 Europese landen preventief afgereisd naar risicogebieden. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog 1 provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd en dat is Zeeland. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de Raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro. Een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels. In België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizend van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.

0: Dit is het regio-nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Aan de Bergdijkse straat in Kaatsheuvel is een hennepkwekerij ontdekt. De hennepkwekerij werd maandagochtend ontdekt door de politie. Ze kwamen er ook achter dat de stroom om de hennepkwekerij draaiende te houden illegaal werd afgetapt. De politie doet nu verder onderzoek naar de hennepkwekerij. Let op als je deze week over de Professor Asserweg in Waalwijk moet rijden. De weg is vanwege werkzaamheden aan meerdere kanten afgesloten voor verkeer. Er wordt namelijk een nieuwe asfaltlaag aangelegd. Vanaf de Sprangseweg en de Professor Eijkmanweg is de weg tot en met vrijdag dicht. GroenLinks-PvdA Heusden gaat officieel verder als Progressief Heusden. De naamsverandering werd vorige week officieel doorgevoerd. Nadat eind maart de landelijke fractie van GroenLinks-PvdA overstapte op de naam Progressief Nederland, gaf de Heusdense fractie kort daarna aan dat zij ook zouden volgen. De nieuwe website van Pro Heusden staat al online, maar is nog niet helemaal af. Het Dongense Tets-toernooi heeft €555 opgehaald voor Stichting Broeder Reparatus. Een symbolisch bedrag, omdat de editie van afgelopen zondag de vijfde editie was. Tijdens een ouderwets potje stoepranden probeerde teams zoveel mogelijk punten in de wacht te slepen. De organisatie bestempelde deze vijfde editie als de beste editie tot nu toe. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
6: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
5: Dat klinkt goed.
6: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
5: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
6: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav. Ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn tekorten aan de pomp. Minister Van Essen van Natuur wil de weidevogel grutto behoeden voor uitsterven door in 7 provincies 35 gebieden van in totaal 35.000 hectare optimaal voor het dier in te richten. Meer dan 80% van de populatie in Noordwest-Europa van de grutto leeft in Nederland, maar het aantal is de afgelopen decennia flink afgenomen. De overheid en provincies hebben vandaag hun handtekeningen onder de plannen gezet. In Friesland komen 18 van de 35 leefgebieden. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog 1 provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd en dat is Zeeland. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Morgen zonnig en bijna overal droog en dan wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
10: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
18: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken, ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
19: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
20: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
21: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker.

Van 12 tot 8. Wild Cherry and Play, dat funky music uit 1976. Ik zeg een prima goedemiddag. Vandaag 6 juli 2026. En tot 6 uur weer een nieuwe aflevering van Zesklaar hier op Langstraat FM. Met onderweg de Heat Is On van Agnetha Fältskog. En dit is eerst nog een oude speciale aanbieding van Bruno Mars. Dit is On My Soul. Ik zeg een heel goedemiddag.

The heat is on. Zeker bij ons in de regio blijft die hitte maar doorgaan. Kans op een regionale hittegolf is in de loop van deze week ook niet ondenkbaar. En het temperatuurverschil blijven van noord naar zuid eigenlijk best wel aanzienlijk. The heat is on, dat was Anjeta Veldskirk. Zometeen de flitsschijf, de nieuwe flitsschijf van Yves Berendsen. Maar eerst Kid Rock en All Summer Long.

Hij timmert sinds een aantal jaar stevig aan de weg en zijn bekendheid is in één klap. Is hij niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekscene. Dat is Yves Berendsen met zijn nieuwe plaat Misschien is het tijd. Dat is deze hele week de flitsschijf. Straks hebben we uiteraard nog de nieuwe speciale aanbieding. En onderweg hebben we nog het regionale nieuws met Siem van der Kamer. Eerst de Gypsy Kings en Bamboleo.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De politie Waalwijk heeft meerdere bestuurders bekeurd die de gesloten verklaring aan de Meidoornweg negeren. In verband met werkzaamheden aan de Winterdijk is de weg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer om overlast te voorkomen. De politie concludeert dat niet iedereen zich daaraan houdt. Op Facebook zijn veel mensen niet blij met deze gesloten verklaring. Voor hen is het nu heel erg omrijden om in Sprangkapelle te komen. De Brokantenmarkt in Heusden krijgt een nieuwe locatie. De gemeente heeft besloten om de markt te verplaatsen van het Burchtplein naar de Vismarkt. Vooral de verkopers van de markt zijn niet blij met het besluit. De vismarkt is kleiner en het is moeilijker om daar te laden en lossen. In september of oktober wordt de markt voor het eerst op de nieuwe locatie gehouden. Dongen verzamelden zich deze zondag weer voor een ouderwets potje stoepranden. Bij Café de Viersprong stond de 5e editie van het Tets-toernooi op het programma. Meer dan 60 teams deden mee om zoveel mogelijk punten in de wacht te slepen. Ieder jaar gaat de opbrengst van een Tets-toernooi naar een goed doel. Dit jaar was dat stichting Broeder Reparatus. RKC Waalwijk is volop bezig met de voorbereidingen voor aankomend seizoen. Afgelopen weekend speelde RKC de tweede oefenwedstrijd tegen Jong AZ. De wedstrijd eindigde in 1-1 met een doelpunt van RKC-jongeling Hai van Gemert. Ook kan RKC voor komend seizoen opnieuw rekenen op Dwight Lodewegers. Hij blijft ook dit seizoen onderdeel van de technische staf van Sander Duits. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel Siem van der K voor jouw regionale nieuwsupdate. Het is op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van wolken en zon. In het noorden zijn er meer wolken dan in het zuiden. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Ook vanavond komt in het noorden nog steeds op meer plekken de zon tevoorschijn. En is het in grote delen van het land tot de zonsondergang vrij zonnig. Wel komt er sluierbewolking voor. Om 9 uur vanavond varieert de temperatuur van 18 graden in het noorden tot lokaal nog 5 à 26 graden in onze regio. Er waait een matige westenwind. Later vanavond zwakt de wind landinwaarts af. In de nacht is het droog met vrij veel hoge bewolking. In het zuiden zijn er soms nog brede opklaringen. En de minima komen uit tussen de 15 en 18 graden. Later vannacht stijgt in het uiterste noorden de kans op wat lichte regen of motregen. Ook morgenochtend is het wisselend bewolkt met in het zuiden de meeste ruimte voor de zon. In het noorden is het wolkendek grotendeels gesloten. En hier kan hier en daar een spat motregen uitvallen. Temperatuur morgen in de regio 24 tot 28 graden.
2: De zomer is weer daar. Luister naar Van Zessenklaar. Zet hem hard en laat hem staan. Dit is Anton Nachtzaam.
3: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.
4: Langstraat FM.
5: Ja, een tijd geleden, hè?
6: Ja, eigenlijk wel, hè?

Ja, is het, zijn de temperaturen wat hoger en is het weer een beetje zonnig, dan, ja, dan ga je vanzelf al wat vrolijkmakende up-tempo muziek draaien. Ook deze Car Classic, heerlijk voor als je onderweg bent van werk naar huis. Chenies en I Love Your Smile. En je gaat er inderdaad van lachen, zeker als je van je werk naar huis gaat en je kunt ook nog redelijk doorrijden. Dat is helemaal de moeite waard, denk ik. Chaka Khan en Snoop Dogg nu op de radio. En Boogies in My Soul op Langstraat FM.

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: De warmte komt uit je speakers. Op Langstraat FM.

Volgens mij was het een van de eerste grote hits van Bluff. Naast dat, dat gele papiertje waar ze over spraken. Aan de kust was dat 1998, 11 weken tot 40. En ze piekte op nummer 27. Een bescheiden hitje dus voor de heren uit Zeeland. Omgeving Middelburg komen ze. Zometeen de nieuwe speciale aanbieding wordt door de band zelf voorgesteld. En tot die tijd terug in de tijd naar 74 met Paul Anka en Odia Coates. And You're Having My Baby.

0: dit is Annemiek van Fruits of Labor. Je luistert naar onze nieuwe single For the Dance Floor, die deze week de speciale aanbieding is bij Anton Nachtzaam op Langstraat FM.
1: En dan nu...
2: speciale aanbieding...

Ze stelde hem zelf aan je voor, Annemiek Heep van The Fruits of Labour. Band uit Bonaire en omgeving Amsterdam. Zij is afkomstig zelf geschreven. En het is weer een lekkere, vrolijke zomerse dance floor filler. The Fruits of Labour voor de dancefloor deze hele week in de hoedanigheid als zijnde de speciale aanbieding te beluisteren. Blik op de klok werpen, zien we dat het tegen 6 loopt. Wij gaan de benden nemen. Ik wens jullie nog een hele fijne maandagavond. Veel plezier met de avondprogrammatie. En we zijn er uiteraard weer morgen tussen 5 en 6. En is dat weer dinsdag 7-7. We gaan eruit met de Motors en Airport. En ik wens jullie een hele fijne avond. Tot morgen.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeente. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft schrapt wereldwijd 6400 banen. De grootste klap valt bij gamingdivisie Xbox, waar in totaal 3200 banen verdwijnen. De helft van het totaal aantal te schrappen jobs. Volgens Microsoft groeit die tak minder hard dan verwacht. Het bedrijf zegt dat uitgebreide reorganisatie nodig is om zich aan te passen aan de snelle veranderingen in de technologiesector. Vandaag worden er per direct 4800 banen geschrapt. Dat is 2,1% van het totale personeelsbestand van Microsoft. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou ook brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav, ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn nu tekorten aan de pomp. En de stroomstoring bij zo'n 18.000 klanten in de regio Tilburg van gisteren werd veroorzaakt door een foutieve meting. Netbeheerder Enexis dacht dat het stroomnet overbelast dreigde te raken en schakelde daarom uit voorzorg een deel van het netwerk uit. Later bleek dat een defecte meter een veel te hoge belasting had doorgegeven na werkzaamheden aan het betreffende middenspanningstation. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens en bedrijven in de regio Tilburg weer elektriciteit. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeente. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. En Reza Pahlavi noemt zijn gesprek dat hij had met Tweede Kamerleden positief. De komst van de zoon van de laatste sjah van Iran leidde vooraf tot veel discussie, omdat niet iedereen hem ziet als vertegenwoordiger van de Iraanse oppositie. Een deel van het overleg vond achter gesloten deuren plaats. Pahlavi pleitte na afloop voor herstel van het internet in Iran, zodat de oppositie zich beter kan organiseren in het verzet tegen de machthebbers. Verder beantwoordde hij nauwelijks vragen van journalisten. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

says love, you and I both apply to the above.

0: please. Ka-ching.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, heeft in het Zwitserse Genève aangifte gedaan nadat in zijn werkkamer thuis een afluisterapparaat is gevonden. Het werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole in zijn woning vlakbij de locatie van het World Economic Forum in Genève. Volgens zijn woordvoerder kan het al jaren in de kamer hebben gezeten en daarom is er nu een onderzoek gestart. Schwab kwam zelf eerder al in opspraak en stapte vorig jaar op bij het forum na beschuldigingen van wangedrag. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar 100 meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. Twee jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. En trouwen is dit jaar flink duurder geworden en vooral afhankelijk van de gemeente en de dag waarop je trouwt. Volgens cijfers van trouwsite The Perfect Wedding betaal je op zaterdag en zondag het meest, met zondag als duurste dag. Door de week is trouwen het goedkoopst, al zijn de prijzen ook daar flink gestegen. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, van een paar honderd euro tot ruim 1.000 euro voor een ceremonie. En soms is de buurgemeente stukken duurder of juist veel goedkoper. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Hoogstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Officieel zijn er 856 panden compleet verwoest. Hulpverleners zijn op zoek naar slachtoffers. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.